0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland wist in de jaren 80 al van de Iraakse plannen met gifgas in de oorlog tegen Iran, maar liet chemische bedrijven daarvoor toch grondstoffen leveren. En toen er tussen 2005 en 2008 vragen kwamen over de kwestie, hebben ministers Bot en Donner van de Tweede Kamer daarover onjuist en onvolledig geïnformeerd. Dat stellen journalisten van Follow the Money. Ze kwamen er onder meer achter dat het bedrijf KBS Holland doorging met de levering van een stof die nodig is voor de productie van zenuwgassen, nadat de VS alle NAVO-landen had opgeroepen daarmee te stoppen. Canada heeft een Duits bedrijf uitgekozen voor de bouw van 12 onderzeeërs. De aanschaf gaat over een bedrag van meer dan 10 miljard euro. De Canadese premier noemt de aanbesteding de grootste in de Canadese geschiedenis op militair gebied. De diesel-elektrische onderzeeërs kunnen langdurig onder het ijs opereren. Ze zullen door Canada worden gebruikt om de invloed in het Noordpoolgebied te vergroten. Schrijver Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen. Ze krijgt de oeuvreprijs omdat ze volgens de jury het zeldzame talent bezit om in geserreerde taal scherp en hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Palme is onder meer bekend van de romans De Wetten en De Vriendschap. De veelbesproken Amerikaanse voetballer Balogun staat in de basis in de wedstrijd tegen België. De spits werd vanwege een eerdere overtreding en rode kaart voor 1 wedstrijd geschorst, maar dat besluit werd door de FIFA teruggedraaid. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. De beslissing maakte veel los, ook bij de Belgische ploeg. De wedstrijd tussen de VS en België begint rond deze tijd. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. Komende dag geregeld zon, in het noorden kans op een bui en maximaal 28 graden.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 3 uur.
1: Jennifer Oppeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania...

0: van de maan, dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese zonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de zonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren achtste finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakte overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid.

0: In het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu non-stop muziek. I'm so tired.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. En daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22.

0: NOS-journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste tests uitgevoerd, waarna in de vroege ochtend het treinverkeer werd opgestart. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd, blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Het CPB deed dat onderzoek omdat de erfbelasting vaak ter discussie staat.
1: Over het algemeen zie je dat er vrij breed draagvlak is voor progressiviteit. Dat wil zeggen dat grotere erfenissen zwaarder zouden mogen worden belast dan kleine.
0: Een kleine groep vindt dat de erfbelasting moet worden afgeschaft. Bij de Kreekraksluizen in Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. De komende maanden moet het windpark een vogeldetectiesysteem aanbrengen, waardoor de wieken vertragen als er een zeearend is. België heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal dankzij een overtuigende 4-1 overwinning op de Verenigde Staten. De laatste goal viel in blessuretijd.
2: Richards die nog moet opletten. En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
0: Die opmerking is een verwijzing naar het telefoongesprek van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino, waarna de schorsing van een Amerikaanse speler ongedaan gemaakt werd. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
1: Radio Stad Montfoort.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Iran heeft een olietanker aangevallen in de straat van Hormuz. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. Sindsdien zijn er toch verschillende aanvallen geweest. Leiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bij elkaar in Turkije. Op de top gaat het onder meer over de verhoging van de defensieuitgaven. Ook staat er een ontmoeting tussen de Oekraïense president Zelensky en zijn Amerikaanse collega Trump op de agenda, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
3: Trump die heeft ook gezegd dat hij zich opnieuw wil gaan inzetten voor een einde aan de oorlog. Maar hij blijft grillig, weet iedereen. Zelensky hoopt hem in ieder geval te overtuigen dat hij Trumps hulp nodig heeft om zich goed te kunnen verdedigen.
2: De treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil door een brand in een kabelgoot. Honderden kabels waren beschadigd en moesten weer aan elkaar worden gelast. Ook internationale treinen hadden er last van. Marine Le Pen hoort vandaag of ze wel of niet mee mag doen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. De rechtbank doet uitspraak in het hoger beroep in de zaak, waarin ze is veroordeeld voor gesjoemel met EU-geld. Correspondent Saskia Houtuin volgt de zaak.
4: Vanaf een uur of half twee horen we het besluit van de vier rechters of het vonnis van Marine Le Pen in stand blijft of niet. En als het in stand blijft, dan zou dat betekenen dat ze niet mag meedoen met de presidentsverkiezingen volgend jaar.
2: Als Le Pen wordt veroordeeld, mag ze zich 5 jaar niet verkiesbaar stellen. Het weer, veel zon, maar ook bewolking, vooral in het noorden. Daar kan ook lokaal wat regen vallen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan is het maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad.

0: bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia melden dat de olietanker is aangevallen nadat hij een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring, waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor

0: aarde te maken heeft. En alles wat met infectieziekten en vaccinatie te maken heeft, dat mag ook niet van de Amerikaanse regering.
1: Er zijn nog meer buitenlandse onderzoekers welkom. Er is nog plek voor 16 extra wetenschappers. SpaceX wordt toegevoegd aan de Nasdaq 100. Dat is een indexfonds, vertelt economieverslaggever Aida Brands.
2: In het geval van de Nasdaq zijn dat de 100 belangrijkste techbedrijven van Amerika. En als jij je dus bent aangesloten bij zo'n indexfonds, beleg je indirect in al die bedrijven die zijn aangesloten bij dat indexfonds.
1: En dus krijgt een enorme groep mensen die niet actief belegt toch te maken met de koers van het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk. De Belgische koning Filip zal de kwartfinale van België tegen Spanje bijwonen. Hij vliegt daarvoor naar Los Angeles. België versloeg gisteravond de Verenigde Staten met 4-1 op het WK voetbal. De wedstrijd was beladen vanwege een beslissing van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse spits Balogun terug te draaien. Dat gebeurde na een gesprek tussen president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. De wedstrijd tussen België en Spanje is vrijdagavond. Spanje won gisteravond van Portugal met 1-0. Het weer vandaag is het wisselend bewolkt met de meeste bewolking in het noorden. In het zuiden is het vrij zonnig vanmiddag. Het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu Ochtendgloren. Non-stop muziek uit de jaren 60, 70 en 80.
5: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel waar de Franse president Macron zou logeren. Macron kwam gisteren aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider van de EU aan het land na de val van het regime van Assad. Volgens het Franse presidentiële paleis heeft Macron de explosies niet gehoord omdat hij al onderweg was voor een gesprek met de Syrische president Shara. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen. Er brak brand uit op het schip, maar niemand raakte gewond. Iraanse staatsmedia zeggen dat de olietanker is aangevallen nadat het schip een waarschuwing had genegeerd. Iran en de VS tekenden zo'n 3 weken geleden een intentieverklaring waarin onder andere werd afgesproken dat de straat van Hormuz weer open gaat voor de scheepvaart. En sindsdien zijn er toch aanvallen geweest. Het vliegverkeer rond de Etna op Sicilië ligt tot zeker 2 uur vanmiddag stil. De Italiaanse vulkaan stootte afgelopen weekend een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld van Catania geblazen. Eerder zou het vliegverkeer om 10 uur weer volledig worden hervat, maar dat is opnieuw uitgesteld. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. Het vliegveld van Catania gaat daarom vaker dicht. In een bos in Belgisch Limburg zijn tientallen zeldzame orchideeën gestolen. Het gaat om 20 tot 30 bergnachtorchissen die veel nachtvlinders aantrekken. Het Limburgs landschap vermoedt dat de planten door iemand zijn uitgegraven en zegt daarbij ook dat het zinloos is omdat de planten zo'n verplaatsing vrijwel nooit overleven. Ook in een vaas verwelken de bloemen heel snel. De orchideeën komen nog maar op enkele plaatsen voor. Er is aangifte gedaan. Het weer, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies gehoord bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Volgens zijn kantoor was Macron al onderweg voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van een regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. Een man uit Den Bosch heeft voor het stelen van sneakers een taakstraf van 160 uur gekregen en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Het ging om 12 pallets met schoenen. Samen waren ze €200.000 waard. De man huurde een vrachtwagen met chauffeur en deed zich voor als postbedrijf. De medewerkers van een sneakerbedrijf in Veldhoven gaven hem de schoenen mee. De chauffeur van de vrachtwagen is volgens de rechtbank wel schuldig, maar krijgt geen straf. Hij had volgens de rechtbank door moeten hebben dat er iets niet klopte. De man die vorig jaar augustus het Nationaal Monument op de Dam bekladde, heeft zich schuldig gemaakt aan beschadiging, oordeelt de rechter. Toch krijgt hij geen straf omdat hij de door hem veroorzaakte schade van zo'n €900 al heeft betaald. De man bekladde het monument op de Dam met rode tekst tijdens een pro-Palestijns protest. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er spraken van harde wind en zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort en duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer in Nederland, af en toe zon met vooral in het noorden veel bewolking. Plaatselijk misschien wat regen en een matige westenwind. Het wordt 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen wat meer zon en iets minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
2: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar. De scherpste prijzen van Nederland.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad.
1: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van een bomaanslag in Monaco vorige week, schrijft de Oekraïnse krant Pravda. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na de aanslag vorige week. Bij de aanslag raakte een Oekraïnse zakenman zijn vrouw en kind gewond. En vermoedelijk was de actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. De eerste 34 wetenschappers komen via een speciaal fonds, het Tulpfonds, naar Nederland. Op die manier moet de Nederlandse wetenschap worden versterkt. Tegelijkertijd kunnen de wetenschappers hier onderzoek doen, omdat de academische vrijheid in hun eigen land onder druk staat. Zo komen 29 wetenschappers uit de VS. In de Syrische hoofdstad Damascus zijn explosies geweest bij het hotel van de Franse president Macron. Volgens Syrische staatsmedia raakten 18 mensen gewond, onder wie 4 agenten. Zijn kantoor zegt dat Macron al onderweg was voor een ontmoeting met president Sharaa. Hij kwam gisteravond aan in Damascus. Het is het eerste bezoek van de regeringsleider uit de EU aan Syrië na de val van het regime van Assad. In China worden verschillende regio's geteisterd door noodweer. Daarbij zijn in de centraal gelegen provincie Hubei zeker 11 doden gevallen. Er is sprake van harde wind, zware regen en in sommige gebieden zijn tornado's gezien. Meer dan 20 gebouwen zijn ingestort, duizenden gebouwen zijn beschadigd. In de stad Nanning zijn 48.000 mensen geëvacueerd na een damdoorbraak. De komende dagen wordt er nog meer noodweer verwacht in de regio. Vrijdag bereikt een zeer sterke orkaan Taiwan en daarna de Chinese oostkust. Het weer, zonnige periode, in het noorden meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. En met een stevige zuidwestelijke wind wordt het 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon en 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via

0: Meer bewolking en plaatselijk kans op wat lichte regen. Met een stevige zuidwestelijke wind wordt het vanmiddag 21 graden op de Wadden tot 29 graden in Limburg. Morgen droog, in het zuiden af en toe zon. Dan wordt het 21 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
2: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
3: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu op de Hollandse Tour. Non-stop muziek, 100% van Nederlandse bodem.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-en-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de NAVO-top in Ankara heeft Nederland nieuwe investeringen in defensie aangekondigd. Samen met de bondgenoten wordt geld gestoken in gespecialiseerde marineschepen, vervanging van radarvliegtuigen en de productie van Amerikaanse raketten in Europa. Nederland heeft er enkele miljarden voor gereserveerd. Nederland koopt de schepen samen met het Verenigd Koninkrijk en in samenwerking met Duitsland worden de raketten geproduceerd. Twee mannen hebben in hoger beroep levenslang gekregen voor 7 extreem gewelddadige overvallen. Twee anderen kregen bijna 25 en bijna 20 jaar cel. De overvallen waren in 2020 en 2021 in Noord-Holland en Gelderland. In Berkhout vielen doden en bij andere overvallen raakten 2 mensen zwaar gewond. In Heer Hugo Waard werd een heel gezin zwaar mishandeld. Zo kreeg de zoon een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. Voor alle 4 de daders zijn de straffen hoger dan eerder bij de rechtbank. Volgens het gerechtshof heeft de bende onbeschrijfelijk veel leed veroorzaakt. 3 verdachten moeten nog voor de rechter komen. De VVD dient vandaag een wetsvoorstel in voor een landelijk verbod op religieuze uitingen bij boa's. De regeringspartij vindt dat handhavers neutraliteit moeten uitstralen en dus geen hoofddoek, keppel of kruisje mogen dragen. De Tweede Kamer is al jaren een ruime meerderheid voor zo'n verbod, maar het kwam er tot nu toe niet van. Coalitiegenoot D66 ziet er niets in. En de verkeersborden langs Vlaamse snelwegen worden de komende jaren vernieuwd en beter afgestemd op Nederland en Duitsland. In Vlaanderen kunnen de borden per provincie nu verschillen en daarom wordt het nu overal hetzelfde. Witte afritborden met groen-gele vlakken worden vervangen door zwart-witte symbolen. En pijlen op de borden boven de rijbaan krijgen een vaste vorm en wijzen voortaan altijd naar boven. Het weer, zon, vooral in het noorden ook wolken. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later wordt het weer zonnig en dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met de uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 50 7713 of ga naar atbschoonmaak.nl.

0: diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Franse politica Marine Le Pen heeft een lagere straf gekregen voor het doorsluizen van Europees geld naar de kas van haar partij. Ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen. Dat betekent dat Le Pen volgend jaar mag meedoen aan de presidentsverkiezingen. Het is de vraag of ze dat doet, want vanwege een enkelband kan ze nauwelijks campagne voeren. Een voormalige conciërge van een basisschool in Zoetermeer heeft 7 jaar cel en tbs gekregen voor onder meer ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno. De man van 58 jaar werkte tot vorig jaar op een basisschool waar hij stiekem jonge meisjes filmde. In 7 gevallen betastte hij meisjes. De man is ook veroordeeld voor het bezit van kinderseksponnen. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op. De leider van de populistische partij Reform UK wordt beschuldigd van gesjoemel met financiën. Op een persconferentie zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen zijn zetel weer terug te krijgen. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en de anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. En de vermoedelijke dader van de bomaanslag vorige week in Monaco is doodgevonden in Oekraïne. Volgens de Oekraïense aanklager zit een agent van de veiligheidsdienst erachter. Die zou het op eigen initiatief hebben gedaan samen met een oude agent. Onduidelijk is waarom. Bij de aanslag in Monaco raakte een Oekraïense zakenman gewond. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het noorden weinig zon. Met een stevige noordwestelijke wind is het 20 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Vannacht ook wat opklaringen, minima van 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Het wordt 20 tot 26 graden en vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl. Radio Stad Montfort. Met nu, middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: when I spent the summer on you.
1: Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld als het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Reizigers in het openbaar vervoer in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met bussen van de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag en mensen met een jaarabonnement krijgen geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis zijn beboet. Met dat geld worden reizigers gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt dat het verlagen van de tarieven een eerste stap is om het vertrouwen van de reizigers terug te winnen. De afgelopen tijd vielen veel bussen in Utrecht uit. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Tegen de man die ruim 10 Groningse slagerijen bedreigde, eist het Openbaar Ministerie 4 jaar cel. Een deel heeft hij al in voorarrest gezeten. De man uit Nieuwolda had filmpjes bekeken over slachterijen. Vervolgens dreigde hij mensen in slagerijen te zullen doden met een kapmes. Volgens een advocaat is de man een patiënt en moet hij worden behandeld. Het weer wisselend bewolkt, vooral in het noorden weinig zon, vrij veel wind en 20 graden op de Wadden tot 28 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon, 20 tot 26 graden. Vanaf donderdag meer zon en warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
5: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
4: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
1: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl.
2: Radio Stad Montfoort.
1: Met nu Middagmix. Non-stop muziek uit de jaren 90 tot nu.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar, de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het geld voor mbo-scholen wordt straks anders over het land verdeeld, zoals het aan het kabinet ligt. Scholen in krimpregio's, zoals Zeeland, krijgen er geld bij. Scholen in onder meer de Randstad krijgen minder. Door een krimpend aantal leerlingen worden zo'n 10 mbo-scholen met sluiting bedreigd. Het kabinet en het onderwijs vinden dat onwenselijk. Nigel Farage geeft zijn zetel in het Britse parlement op, maar stelt zich meteen weer verkiesbaar. Farage, leider van de anti-immigratiepartij Reform UK, wordt beschuldigd van gesjoemel met miljoenen aan donaties. In een verklaring zei Farage dat hem niets te verwijten valt. Hij verlaat het parlement, maar probeert bij tussentijdse verkiezingen weer gekozen te worden. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht is wegens kinderporno veroordeeld tot 1 jaar gevangenisstraf. Een deel is voorwaardelijk. Hij had kinderporno in bezit en verspreidde het ook. De oud-burgemeester werd vrijgesproken van ontucht bij gebrek aan bewijs. Prins Harry, Elton John en andere bekendheden hebben hun rechtszaak tegen de Daily Mail verloren. Volgens Harry en anderen schond de uitgever van de krant hun privacy en werden hun telefoons afgeluisterd. Volgens de rechter is er geen bewijs. Russische sportlieden zijn weer welkom op de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing na bijna 3 jaar opgeheven, na een grondige analyse, zegt het comité. Rusland werd geschorst na de inval in Oekraïne. Russen kunnen zich nu kwalificeren voor de Zomerspelen van 2028. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was minuten eerder bij de finish dan het peloton met gele truidrager Pogacar. En daardoor verliest Pogacar de leiderstrui aan de Noor Thorstein Train. Het weer, vanavond een mix van wolkenvelden en opklaringen. Morgen eerst bewolkt, later zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
0: Adverteer nu op Radio Stad Montfoort. Informeer naar de vele mogelijkheden en onze zeer voordelige tarieven. U adverteert al vanaf €17,50 per week. Bel voor meer informatie naar 06 275 66659 of mail naar adverteren@radiostadmontfoort.nl. Adverteren op Radio Stad Montfoort. U zult zien dat het werkt.
3: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en beide omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Nu volgt een herhaling van een eerder uitgezonden programma.
4: Mijn angst speelt nu om. Ja, en dat moet ik wel even toelichten waarom dat zo is. Maar ik was dit weekend in Linschoten en vanwege alle commotie rondom Extinction Rebellion, demonstraties op de A12 die toen al weg waren. Maar ben ik van Linschoten de snelweg op gegaan naar huis en daar ligt de angstketen. Dus, met jullie welbevinden. Ja. Ik heb er wel mee gehongeld, ja. Ja. Dan wil ik ook

0: Dank u wel, voorzitter. De eerste mededeling gaat over de raadsinformatiebrief van 9 juni. Het college wilde onjuiste indruk rechtzetten. Die is ontstaan in die raadsinformatiebrief met betrekking tot de exploitatie van dorphuis De Vaart. In de raadsinformatiebrief is vermeld dat de externe adviseur tijdens de raadsinformatieavond in februari in samenwerking met SBML een financieel overzicht heeft gepresenteerd. Die formulering wekt een onrichtende indruk dat de SBML betrokken is geweest bij de totstandkoming van deze financiële onderbouwing. Dat is niet het geval. Het college betreurt dat deze indruk onjuist is gewekt en wil het met deze mededeling graag rechtzetten. Dat is de eerste mededeling. De tweede mededeling, graag informeer ik u over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van de vergunninghouders, dus de statushouders in de gemeente Montfoort. Waar de gemeente 1 juli 2025 nog een achterstand had van 12 personen op de taakstelling, hebben deze achterstand inmiddels volledig weggewerkt. Het eerste halfjaar van 2026 wordt afgesloten met een voorsprong van 10 personen op de taakstelling. De provincie houdt toezicht op deze taakstelling. Waar we eerder trede 3 actief toezicht stonden van de provincie, worden we per 1 juli 2026 ingeschaald in trede 1 signaleren. En na de zomer ontvangt u als raad een raadsinformatiebrief met een nadere toelichting op de resultaten en de ontwikkeling van de taakstelling en het vooruitblik op het komende half jaar. Dat waren ze.
1: Dank u wel. Zijn er nog mededelingen uit de raad? Nee, dan gaan wij... de heer Timmerarens, SGP.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik heb inderdaad mijn vader verloren de afgelopen periode, een maand geleden. En ik wil iedereen al hartelijk bedanken voor de medeleven die getoond is vanuit de raad. En ook vanuit de commissieleden. En we mogen ook wel hopen dat mijn vader goed heen is. En we mochten ook een hele bijzondere periode hebben met elkaar. En wat ik ook nog wel wil benadrukken is dat vanuit de samenleving zagen we ook dat er heel veel respect was in onze gang naar de begraafplaats. En dat deed me enorm veel deugd. Dus ik hoop ook dat we dat respect voor elkaar blijven opbrengen. En ik wens ook iedereen dat ze net als mijn vader ook in vertrouwen mogen leven. En dat ze ook steun mogen krijgen uit hun geloof. En dan met name ook dat in dit geval de Heer Jezus voor de mens gestorven is. En dat je daar ook kracht uit mag putten. Dus dat wilde ik ook namens ons meegeven.
1: Dank u wel. Dat is mooi gesproken. Dan gaan wij over naar punt 2, vaststellen van de agenda. Heeft iemand aanvullingen? Meneer Andriessen, VVD.
3: Ja, voorzitter, dank u wel. Onze fractie stelt voor om bespreekstuk nummer 13, dat gaat over Willeskop 90a, van de agenda te halen voor deze vergadering. De reden is dat er nog technische vragen zeer recentelijk de antwoorden tot ons zijn gekomen. Zo recentelijk dat die de voorbereiding niet optimaal hebben gemaakt. Ook zijn we nog op zoek naar de eigen notulen van de raad uit 2017. Dat is een tijd geleden, maar het onderwerp begreep ik uit andere notulen dat het onderwerp al sinds 2011 loopt. Vandaar ons voorstel om het van de agenda te halen. En dus verzoek aan de agendacommissie om het betreffende onderwerp 1 cyclus op te schuiven, zodat we in onze volgende vergadering er wel over kunnen praten. En alle informatie die tot ons is gekomen, zeer recentelijk, en dat wat nog uitstaat, goed we kunnen verwerken en dat we goed beslagen ten ijs kunnen komen en een zorgvuldig besluit kunnen nemen op dat moment.
1: Dank u wel. Staat u de wethouder toe om hier een inhoudelijke reactie op te geven over de consequenties of mogelijke consequenties hiervan?
3: Ja? Vanzelfsprekend.
1: Ja. Dan is het woord aan u, wethouder De Pachter.
4: Ja, voorzitter, dank voor het woord. Dit bericht kwam eerder vandaag naar ons toe als college. We zouden het jammer en onverstandig vinden als dit gebeurt. Als dit besluit nu wordt genomen van de agenda te halen. Het heeft meerdere redenen. We hebben in de commissie gezien dat er eigenlijk brede steun leek voor dit plan. Ik snap dat de raad behoefte heeft aan informatie. Hebben we zoveel mogelijk aan u toe proberen te doen komen. En ik wil ook meegeven dat er een risico is op een ingebrekenstelling van de initiatiefnemer. En dat is ook dat er een dwangsom moet worden betaald door de gemeente. En hier zal het plan natuurlijk ook de komende 3 maanden, want daar hebben we het over, stil komen te liggen. Pas in oktober, als ik me niet vergis, heeft u weer

0: raadsvergadering. Dat betekent dat we dan pas, dat uw raad dan pas een beslissing kan nemen, dat daarna pas de vergunning kan worden verleend, eventueel, als u inderdaad die verklaring afgeeft. Dus het heeft gevolgen in de tijd en gevolgen mogelijk financieel.
1: Dank u wel, de heer Andriessen.
2: Ja, voorzitter, dank u wel. En de wethouder bedankt voor deze heads-up. Zeer gewaardeerd. Wat ik al zei, het onderwerp speelt al heel lang. Al sinds 2011 en sinds 2018 heeft de initiatiefnemer al de mogelijkheid om alles tot uitvoering te brengen. Dus ik denk dat die 2 maanden er nog wel bij kunnen, of 3 maanden zal het zijn. Dus dat daar geen bloed uit vloeit. Het betekent ook niet dat dit uitstel van 3 maanden op enige wijze bij het voornemen hebben, dat dat ook moet leiden tot afstel. Het gaat echt om de zorgvuldigheid van de voorbereiding van de besluitvorming. En die gaat wat onze fractie betreft voor alles.
1: Dank u wel. Dat betekent dat we hier dit verzoek in stemming moeten gaan brengen. Dus dat gaan we dan ook doen. En u stemt voor als u het van de agenda af wil halen en tegen als u dat niet wil. Wij beginnen vandaag bij mevrouw Elsenhoorn.
3: Voor.
1: De heer Andriessen.
2: Voor.
1: De heer Hoogstraten.
4: Voor.
1: De heer Verwij.
5: Tegen.
1: Mevrouw van Kooten.
6: Tegen.
1: De heer Hagoort.
7: Tegen.
1: De heer Vink.
8: Voor.
1: De heer Milius.
9: Voor.
1: De heer Kok.
5: Tegen.
1: De heer Van den Berg.
10: Voor.
1: De heer Timmerarend.
11: Voor.
1: De heer Verkijk.
12: Tegen.
1: De heer Van Rooyen.
9: Voor.
1: En de heer Spruit.
9: Voor.
1: Dan gaat het van de agenda met 9 stemmen voor en 5 tegen. Zijn er nog andere aanvullingen op de agenda? Heer Vink.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik weet niet of dat moet melden, maar ik heb een vraag voor het vragen een half uurtje.
1: Die staat op de agenda, dus dat
7: ik
1: komt helemaal
7: niet
1: in orde.
7: Ik wou niet staan, maar dat. Ja.
1: Dank u wel. De heer Kok.
5: Ik heb een motie vreemd, die dien ik nu niet in.
1: Die dient er nu niet in?
5: Ja, precies.
1: Oké, dus die hangt nog even boven de markt. Prima. Dan is de agenda bij deze vastgesteld. Wilt u nog iets zeggen, meneer Verkijk? Oh, dat dacht ik. Excuus. Gaan we naar het vragenhalf uur. Er zijn een 4-tal onderwerpen aangemeld en ik wou beginnen met de vragen van het CDA. De heer Verwij heeft het woord over de luchtkwaliteit in de Timotheusschool.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, in februari heeft het CDA vragen gesteld over de vaak ongezond hoge temperatuur in de Heeswijkschool. We zijn erg blij dat dat inmiddels heeft geleid tot een budget die dit probleem zou moeten gaan oplossen. Helaas is het langdurige klimaatprobleem in de Timotheusschool ook nog steeds niet opgelost. En concreet betekent dit eigenlijk dat collega's in vieze lucht, namelijk te hoge CO2-waarden, lesstaan te geven. Dat leidt er regelmatig toe dat collega's met hoofdpijn les staan te geven. En dat vindt het CDA vanzelfsprekend onacceptabel. Ik heb daarom 2 simpele vragen aan de wethouder. 1 is, welke rol kan de gemeente spelen in oplossing voor dit probleem? En 2 is, het probleem voor de start van het nieuwe schooljaar opgelost? Dank u wel, voorzitter.
1: Dank u wel. Dan geef ik de heer Pennaerts het woord. En hij heeft ook een sheet voorbereid die voor... 2 sheets zelfs. Iets daarvan.
5: 2 sheets.
1: Kijk, daar zijn ze. Ja, gaat uw gang.
5: Ja, ik denk dat, dat het goed is om heel even de structuur uit te leggen van waar hebben we het nu over. Op het moment dat we het hebben over de gemeente die een mede-eigenaar is van de VVE, de Brede Vaart, dan ziet u dat er nog 2 partijen zijn. En daaronder valt eigenlijk de huurders. En voor de SPCO is dat de Timotheusschool. En voor onderwijs primair is dat de Prins Klausschool. Wij als gemeente zijn mede-eigenaar, maar hebben ook een aantal partijen aan wie wij verhuren. Dit is de uitleg van met wie, tegen wie praat je nu eigenlijk. En wij zijn onderdeel van dit geheel.
3: Vervolgens is die vraag natuurlijk opgepakt en misschien de volgende slide als dat kan. Ja, heel goed. Dan zien we dus eigenlijk daarboven die VVE de brede vaart weer. En vervolgens geeft die eigenlijk opdracht aan Radar Advies voor beheer en onderhoud. Moet even goed lezen. De directeur van de Timotheusschool heeft op 1 juni de melding gemaakt bij Radar Advies in zaken het klimaatissue. Naar aanleiding van een rapport wat opgesteld is, wat u ook aangaf, om daarna erop in te gaan. En op 25 juni is er een gesprek geweest tussen Radar Advies en de partij die dat rapport heeft opgesteld. En we zijn nu in afwachting van de vervolgacties. En op het moment dat het zover is, dan zal de VVE, de brede vaart, actie ondernemen om een het ander op te lossen. Ik hoop dat ik u zo hiermee het juiste antwoord heb gegeven.
1: De heer Verwij.
5: Dank u wel, voorzitter. En dank ook aan de wethouder voor het fantastische slide. Het is inderdaad zeker helder geworden. Mijn vraag is wel een beetje van ja, welke rol kan de gemeente hier inspelen? Kan de gemeente hier een enthousiasmerende rol inspelen of een motiverende rol inspelen? Of is eigenlijk de gemeente gewoon totaal buitenspel en wachten we eigenlijk ja, een beetje achterhangend af wat onze vrienden van de VVE gaan doen?
1: Wethouder Pennaerts.
3: We kennen elkaar natuurlijk al langer, de heer Verwij. Dus wat dat er gaat, zal er een enthousiaste, positieve houding zijn om dit snel te tackelen. Wellicht dat dit gaat leiden tot misschien wel budgetaanvraag. Op het moment dat er drastisch iets gerepareerd moet worden. Dat weet ik niet, maar we laten het nu even van het advies afhangen. En de ambtenaar die betrokken is vanuit de gemeente bij de VVE, die zit er bovenop. En daar heb ik rechtstreeks contact mee, dus we worden goed op de hoogte gehouden. Mocht er noodzaak zijn om u te melden, dan ga ik dat doen. Ik ben verantwoordelijk voor gebouwbeheer. Het lijkt me niet dat ik in die raadsvergadering een soort issue momentjes heb, want er speelden bij allerlei gebouwen heel veel zaken. Dus je mag ervan uitgaan dat het op zich goed opgepakt wordt. Maar het signaal van, kan je af en toe eens druk geven, geef het maar door. Dat is prima. Dank u wel.
1: Dank u wel. Het tweede onderwerp was aangedragen door SGP. De heer Van den Berg, aan u het woord over de bestrating Hofstraat.
4: Dank u, voorzitter. Ik denk dat ik geen nieuws vertel als de keien in de Hofstraat regelmatig tot problemen leiden en ook tot veiligheidsproblemen. Er zijn al door heel veel mensen meldingen van gemaakt. Die keien zijn ook met regelmaat weer teruggelegd en hersteld. Alleen het probleem blijft zich wel voordoen. En nu is mijn vraag, is dat garantie bij de aannemer? Zo niet, waarom niet? En per wanneer komt er een definitieve oplossing?
1: Dank u wel. Dan kijk ik naar wethouder De Pachter. U heeft het woord.
0: Ja, voorzitter, dank. En dank voor de vraag van de SGP-fractie. Toevallig is dit ook een van de eerste dingen waarover ik ben bijgepraat. Toen ik net was geïnstalleerd als wethouder. Want het kwam als een van de eerste dingen langs mijn bureau. Bij de kennismaking met de ambtenaren die hiermee bezig zijn. Want inderdaad, het gaat al heel lang niet goed met die goot. Eigenlijk inmiddels dat die natuurstenen die nu liggen. Natuurtegels, dat die niet goed terugkomen te liggen, verkeerd komen te liggen. En dat proberen we steeds te herstellen. Dat is garantiewerk. Maar wat we nu hebben besproken met de aannemer, is dat ze worden vervangen door kinderkopjes. Hè, dus die heten officieel, hebben een officieel een andere naam, granieten keien. Maar beter bekend als kinderkopjes. Dat gaan we dus proberen eerst bij de... het deel, sorry, ik moet even erbij hebben hoor, ter hoogte van de fietswinkel, op het deel van de goot bij de fietswinkel, daar gaat eerst proberen of dat dan goed werkt. Als dat goed werkt, vervangen we het overal. Dus dat is de volgorde, dat gaan we doen tussen 14 en 17 juli. Vandaag zijn er ook de voorbereidingen daarvoor gestart. De socials is er ook een bericht over gekomen. De vooraankondigingsborden worden ook in de straat geplaatst binnenkort. En er komt ook een bericht in de krant over deze tijdelijke werkzaamheden. Waarbij deze natuurstenen tegels, of natuurtegels dus worden vervangen door kinderkopjes. En dat is nu de stand van zaken. Maar het is dus deels garantiewerk, want we hebben het samen met de aannemer opgelost. Omdat we nu dus ander materiaal kiezen, is het niet volledig garantiewerk. Doen we het samen.
1: Leidt dat nog tot een vervolgvraag?
4: Nee, ik wil de wethouder daarvoor danken. En fijn dat er een oplossing komt. Wel jammer dat wij dan blijkbaar zelf zouden moeten betalen. Het is met name denk ik in de bochten dat het gevaarlijk is. Dus als je op het rechte stuk de proef gaat doen, ik geef het alleen maar mee. Weet ik niet of dat voldoende kennis geeft dat het juist op die plekken waar zeg maar gedraaid wordt door de auto's. Dat is op de kruising, Hofstraat enzovoorts en in de bocht. Maar goed, dat is de mededeling vanuit mij die ik zie als voorbijganger. En ik ga ervan uit dat het een definitieve oplossing wordt waar we allemaal blij van worden. Dus dank voor dit antwoord.
1: Het triggert wethouder de Pachter om hier nog iets over te zeggen.
0: Ja, dat triggert me wel. Natuurlijk, wat ik al aangaf, we willen het eerst op deze plek proberen, maar daarna, als het goed werkt, zo snel mogelijk uit. Want het gaat er ons om dat het zo snel mogelijk gewoon een goed functionerende goot is, die dus, waar de tegels niet steeds schuin komen te liggen. Dat is inderdaad gevaarlijk, dat willen we voorkomen.
1: Het tweede onderwerp, ook van uw kant, is de plaatsing driehoeksborden. Gaat u gaan, meneer Van den Berg.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. Driehoeksreclameborden rondom lantaarnpalen. Die zijn in onze gemeente vergunningsplichtig. En er zijn vaste aangewezen plaatsen in Montfoort en Linschoten. En in beide kernen worden die borden zeg maar, op andere plaatsen neergezet dan volgens het kaartje de bedoeling is. Dat kaartje dat hebben we vorig jaar bij schriftelijke vragen ontvangen. En het verbaast ons dat voortdurend, ondanks melding en die schriftelijke vragen, die borden nog steeds op de verkeerde en gevaarlijke plekken staan. En nu zijn onze vragen, bent u ervan op de hoogte dat er met grote regelmaat borden staan op niet vergunde plekken? En zijn de betreffende reclamebureaus daarop aangesproken en wat is er dan uit dat gesprek gekomen? En hoe zorgt de portefeuillehouder ervoor dat men zich voortaan wel aan de regels gaat houden?
1: Dank u voor de vragen. En ja, het is mij bekend dat die borden af en toe verkeerd geplaatst worden. Dat is de reclame, de verantwoordelijke reclamebureaus ook bekend. Namelijk iedere keer dat zij borden op gaan hangen, dan leggen wij ze de route weer voor. En de juiste plekken, en dan zijn we in continue communicatie met ze, dat ze zich daar ook echt aan moeten houden. En daar moet ook een ontheffing voor worden verleend en dan zien we toch dat dat niet gebeurt. Dus dat blijft een terugkerend probleem wat vanuit portefeuillehouder openbare ruimte opgepakt dient te worden. En de handhaving daarvan is natuurlijk in handen van de BOA's. Die dit niet altijd op hun prioriteitenlijstje hebben zitten. Maar we kunnen daar wel trachten daar verbetering in te krijgen door die BOA's wel langs te sturen. En de overtreding te constateren. Overigens krijgen wij hier zelden klachten over, maar het wordt wel geconstateerd.
4: Mag ik daar op reageren?
1: Als u een vraag heeft, een aanvullende vraag,
4: ja.
1: Dat zeg ik dan als voorzitter.
4: Ja. Er komen misschien weinig meldingen binnen, maar blijkbaar wordt het wel geconstateerd. En u geeft aan dat, dat het eigenlijk bij regelmaat met het bureau besproken is. Dat levert natuurlijk ook allerlei werk op hier bij het ambtelijk apparaat om dan weer met zo'n bureau te spreken. Dat is heel inefficiënt. Dus daarom denk ik dat het goed is om daar een einde aan te maken. En als daar dan een BOA op af moet, dan zei dat zo. Dan moet dat gebeuren, want het is ook gewoon gevaarlijk. Dus ik denk dat we daar ook, zowel in Linschoten als in Montfoort, alleen om die reden al werk van moeten maken. En ik hoop dan ook dat dat de laatste keer is, want het gebeurt niet af en toe, maar voortdurend, zonder onderbreking. Succes met het oplossen.
1: Ik hoorde geen vraag, maar dank u wel. En het vierde aangemelde was van Progressief Akkoord. Ja, Vink, Aziatische hoornaar.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Hij gaat lekker piepen. We zijn benieuwd hoe hij het volhoudt.
4: Goed. Een echte vink.
6: Ja, die klinken toch anders. Maar dat kan ik hier in het veld wel eens een keer laten horen. Want, dus bij deze uitgenodigd. Ja. Ik wil een vraag stellen aan het college in verband met bestrijding Aziatische hoornaar. En ik haast mij daarbij te zeggen dat dit iets is wat bij ons in de fractie leeft, maar waarvan ik ook absoluut weet dat dat bij D66 en de ChristenUnie ook hoog op het lijstje staat en misschien wel meer fracties. Tijdens de commissievergadering van 25 juli heeft een inspreker ons erop gewezen dat de provincie voornemens is om die bestrijding van die invasieve soort te stoppen.
7: De spreker heeft ons geattendeerd op de risico's van niet bestrijden van deze soort. En zowel ecologisch, in de zin van bestaande reguliere bijenvolken die daardoor bedreigd worden, maar daarmee ook bedreiging voor de biodiversiteit, als ook financieel. Als later alsnog tot bestrijding moet worden overgaan, dan is dat veel duurder dan tijdig ingrijpen. De inspreker deed dan ook een beroep op de gemeente om de financiering van preventieve bestrijding op zich te nemen, omdat dat gewoon vele malen goedkoper is. Overwegende dat de koningin die uitzwermt niet zozeer bij de A12 denkt, oh jee, nou kom ik gemeente Montfoort in. Hebben we daar wel wat vragen over. In onze optiek zullen we de goede volgorde moeten volgen, namelijk niet meteen al zelf hiertoe besluiten, maar dat vooral in regionaal verband doen. Dus dat leidt tot de volgende vragen. Allereerst onderschrijft het college onze mening en die van andere partijen dat met de bestrijding van die Aziatische hoornaam dat het van belang is dat preventief te ondernemen. Is het college, tweede vraag, met ons eens dat bestrijding alleen effectief is als dat minimaal op regionaal niveau gaat plaatsvinden? Als derde vraag hebben we, is het college er ook mee eens dat hier een belang en dus ook een taak ligt, niet alleen van gemeenten, maar ook van de provincie zelf? En dat leidt tot de uiteindelijke vraag, wil het college in overleg treden met omliggende gemeenten en provincie om op korte termijn tot een samenhangende aanpak te komen voor de bestrijding en b afspraken te maken over gezamenlijke financiering en uitvoering daarvan en ons daarover uiterlijk in het derde kwartaal van dit jaar te informeren. Tot zover.
1: Dank u wel. We hebben in de portefeuilleverdeling niet precies terug kunnen vinden bij wie de Aziatische hoornaar hoort, maar Wim van Wikselaar is de degene die dit op zich gaat nemen.
10: Hij reageert als door een wesp gestoken. Ja. Nee, we hebben het over de portefeuille duurzaamheid, want dat was ook de aanleiding van de vragen, dus dat past dan goed in mijn portefeuille. Dank voor de vragen. Het delen van de zorgen. Als het gaat om onderschrijven wij dat die bestrijding van belang is en dat we preventief actie moeten ondernemen, dan is onze reactie daarop een volmondig ja. Vinden we dat dat eigenlijk alleen op gemeentelijk niveau of op regionaal niveau moet plaatsvinden? Ja, u zei het net zelf al, ze hebben geen verkeersborden hangen van ho hier terug, ik ga de gemeente Montfoort in. Dus ja, dit pak je regionaal op in onze beleving. En ligt daar dan een taak voor de provincie? Want eigenlijk geldt het gewoon voor de hele provincie. Ik zie als inwoner van Driebergen daar hetzelfde gebeuren. Dan denk ik van ja, daar ligt wel duidelijk een belang en een opdracht voor de provincie in samenwerking met de gemeente. Dus ik zal op korte termijn in overleg gaan met omliggende gemeenten en de provincie. U vraagt alleen een tweede deelvraag bij vraag 4 om daar uiterlijk kwartaal 3 van het jaar de raad te informeren. Dat wordt wel een spannende. Sommige colleges zijn eerdaags of net geïnstalleerd. Dat moet allemaal nog opgezet worden. Dus om die afstemming goed te krijgen in de tussentijd van een reces van 6 weken waarin de hele boel stil ligt, ga ik dat niet redden. Ik wil wel mijn uiterste best doen om dat zo vroeg mogelijk in kwartaal 4 naar u toe te doen komen, zodat we in ieder geval dit jaar daarover een besluit kunnen of een standpunt kunnen innemen en eventueel actie moeten ondernemen als daar onwenselijke besluiten uitkomen. Dank, voorzitter.
1: De heer Andries heeft een aanvullende vraag.
11: Ja, excuses. Ik weet dat dat niet helemaal gebruikelijk is in deze setting, maar het is wel voor het eerst in de raad dat we over dit onderwerp praten. Maar zo dadelijk op de lijst van ingekomen stukken staat de inspreeknotitie van de inspreker over dit onderwerp. En die staat onder kopje C, de stuk om advies in handen stellen van het college. En dat gaat om een voorgesteld beleid voor de beheersing van die wespen. Mag ik concluderen dat we één document vanuit het college krijgen waarin ook gelijk de inspreeknotitie van de inspreker is verwerkt, of in ieder geval is beoordeeld en omgezet in beleid?
1: Het houden van Wikselaar.
10: De inspreeknotitie is de aanleiding om hier met elkaar over van gedachten te wisselen. Dus het zou raar zijn als we die argumenten niet meenemen in een reactie naar u toe.
1: Ja, dank u wel. Daarmee voldoende beantwoord.
7: Ja, dank aan de wethouder voor de adequate beantwoording wat mij betreft.
1: Prima. Dan gaan wij naar punt 4. Het vaststellen van de besluitenlijsten. U had nog te goed de besluitenlijst van 9 maart, als ook van 1 juni en 15 juni van dit jaar. Heeft iemand nog opmerkingen over deze besluitenlijsten? Doe ze allemaal in één keer. Nee, dan stellen we ze bij deze alle drie vast. Gaan we naar punt 5, mededelingen uit de gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen. Vanuit het college, ik ben even de wethouder kwijt. Ja, wethouder Van Wikselaar. Ik weet dat u een mededeling wilde doen over BSR.
10: Ja, dank voorzitter. We hebben weer een algemene bestuursvergadering van de BSR gehad, waar alle zienswijzen op toetreding andere gemeenten aan de orde kwamen. Ook alle zienswijzen op de voorjaarsnota, kadersnota enzovoorts en meerjarenbegroting. Ik kan u meedelen dat alle gemeenten unaniem waren voor de toetreding waren. En en passant maak ik gelijk even gebruik van de mededeling dat er in de commissie gevraagd is, ik meen vanuit D66... of de verzendkosten niet fors naar beneden zouden kunnen bij de BSR als gevolg van het meer digitaal aanpakken van verordeningen. Ik heb toen het antwoord gegeven dat ik het vermoeden had dat digitaal niet zou mogen. Dat vermoeden bleek niet juist te zijn. Het mag wel digitaal, maar digitaal is het aan zoveel regels gebonden en koppeling met systemen aan het Rijk, dat het per saldo duurder is dan per post, jawel, dan per post te verzenden anno 2026. Dus het is juist in de vorm van aanbesteding blijkt dit de voordeligste oplossing te zijn. Hoe wonderlijk kan het gaan in de digitale wereld van 2026?
1: Dank u wel. Heb ik zelf nog een korte terugkoppeling. Doe ik even naar deze plek, zo kort is die. Vanuit het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Utrecht, die had ik vandaag. Daar stond per abuis in de stukken met ingekomen zienswijze dat de gemeente Montfoort geen zienswijze ging indienen. En dat de raad er ook over besloten had op 2 juli. De voorlopige jaarstukken, dat kan niet, want we vergaderen er vanavond over. Dus dat heb ik rechtgezet en gezegd dat dat besluit en de mogelijke wijziging daarin nog naar hun toe komt. Zijn er vanuit de raad nog mededelingen over verbonden partijen? De heer Hoogstraat.
12: Jazeker. Ja, ik heb wat rapportages gestuurd naar de Griffie en die heeft hij ook netjes verdeeld. Die staan ook bij agenda punt 5 vermeld. Maar ik heb eigenlijk wel een aanvulling, want vanmiddag was er ook een bijeenkomst waar ook raadsleden voor waren uitgenodigd. Ik heb er van Montfoort niet zoveel gezien, alleen die meneer daar helemaal rechts op de hoek wel en natuurlijk onze wethouder. Maar het ging over de inclusieve arbeidsmarkt en daar hebben we eigenlijk toch wel geconstateerd dat wat de heer Pennaerts en ondergetekende de laatste jaren hebben ingebracht, wordt uitgevoerd. Ze gaan echt bij de bedrijven op bezoek en ze gaan ook per gemeente sessies beleggen om contacten te leggen tussen de bedrijven en de mogelijkheden om mensen van ver en werk daar aan het werk te krijgen. En voor Montfoort staat er op 25 september een bijeenkomst gepland bij Daiwa House. En daar gaan dan ook de andere partijen, alle, laten we dan maar zeggen, bedrijven uit Montfoort, maar ook uit de regio, daar aanschuiven om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dus dat zijn goede ontwikkelingen bij Ver en Werk. Daar wil ik het bij laten. Dank u wel.
1: Dank u wel. Dat zijn dan alle mededelingen. Gaan we naar punt 6. Ingekomen stukken en schriftelijke mededelingen. Zijn hier nog aanvullingen op of voorstellen voor het wijzigen van de voorgestelde afhandeling? Mevrouw Elsendoorn.
13: Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb 2 verzoekjes.
1: Gigant een beetje.
13: Nee. Wij zouden graag zien dat de raadsinformatiebrief voorbereiding mogelijke komst spoednoodopvang aan de agendacommissie wordt voorgelegd om te bespreken. En daarnaast zouden we ook graag over het onderwerp spreken de onbetrouwbaarheid van de IJsselbrug. En daar zouden we graag de brief over de structurele onbetrouwbaarheid van de IJsselbrug in Montfoort, de formele klacht, over willen agenderen.
1: Dank u wel. Dan worden deze voorgestelde punten voorgelegd aan de agendacommissie. Dan de behandeling, punt 7, behandeling ingediende schriftelijke vragen. Zijn hier nog vragen over de beantwoording daarvan? Nee? Prima. Dan gaan we door naar de hamerstukken. Raadsvoorstel benoemen AB-leden van de gemeenschappelijke regeling Fermwerk. En de raad wordt voorgesteld om de heer P.M. Pennaerts en de heer W. van Wikselaar tot leden van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fermwerk te benoemen. En de heer M. de Pachter als plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Fermwerk te benoemen. Ik ga uit van het unanieme hamerstukje. En dan gaan we naar punt 9. Tweede hamerstuk, raadsvoorstel vaststellen van de jaarstukken 2025 met de punten zoals die voor ons op het scherm staan. Allemaal akkoord. Gaan we naar de bespreekstukken. Punt 10, raadsvoorstel voorjaarsrapportage 2026. Alle technische vragen zijn inmiddels beantwoord. En wie mag ik het woord geven in de eerste termijn? De heer Verkuijk, inwonersbelangen.
14: Ja, dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ik hoor allerlei andere medesprekers ook, maar ik hoop dat het een beetje duidelijk wordt. We hebben de voorjaarsnota bekeken en we hebben dus bij de commissie er vrij veel of een aantal opmerkingen over gemaakt en dat die vrij goed was. Er is alleen één punt waar we het uitdrukkelijk niet mee eens zijn. Er wordt 90.000 euro voor een planologische wijziging gereserveerd en dat gaat dan eigenlijk dat het college dat geld beschikbaar krijgt om een windmolen te verplaatsen. Op zich zien we die verplaatsing helemaal niet zitten. Er is ook geen voorstel nog voor. Dus op dat onderdeel zijn we uitdrukkelijk tegen dat dat opgenomen wordt.
1: De heer Verkuijk, volgens mij hebben we het hier over vertrouwelijke informatie.
14: Oh, wat?
1: Dus
14: hier staat
1: u heeft het over het bedrag van 90.000 euro voor een ruimtelijk plan. Kunt u het daarbij houden, alstublieft?
14: Oké. Okay. Akkoord, maar ik citeer hier uit het stuk vandaan. Maar goed, daarbij kunnen wij dus niet mee instemmen als zodanig. En we zien dat dus niet zitten. Dus vandaar dat we daar op tegen zijn.
1: Anderen wensen anderen het woord? Want het was in de commissie nagenoeg een hamerstuk op de heer Verkuijk na. Kan ik dit beschouwen als een stemverklaring en kunt u op dit punt, met uitzondering van dit punt, prima, en dan stellen we de voorjaarsrapportage vast.
6: Nog.
1: Oh,
6: nee.
1: Excuus.
6: Ik zat een beetje.
1: Ik heb gehamerd. Kunt u ermee leven?
6: Zeker kan ik daarmee leven. Ik was gewoon geïnteresseerd of de heer Verkuijk daar dan een raadvoorstel zou willen hebben. Dus is dat zijn bezwaar? Wil hij het eerst zien als een raadvoorstel, zodat hij de motivering enzovoorts kan beoordelen? Is dat zijn bezwaar?
14: Wilt u nog een keer toelichten de vraag?
1: Waarom u op dit punt afwijkt van het totale besluit?
6: Ja, u wil dus niet dit besluit goedkeuren vanwege die post in de begroting, in deze rapportage. Maar ja, zou u er dan een los raadsvoorstel voor willen hebben, zodat u dat kunt beoordelen?
14: Ja, dan moet ik bijna weer over het inhoudelijke verhaal. Maar dan kan ik het in feite. Ik denk dat ik ook inderdaad tegen het raadsvoorstel zou stemmen. Dat is ook duidelijk. Hè? Maar goed.
1: Volgens mij heeft de heer Verkuijk de stemverklaring gegeven.
14: Ja.
1: En is daarmee het voorstel verder vastgesteld. Gaan wij naar punt 11. Het raadsvoorstel zienswijze voorlopige jaarstukken 2025. ontwerpbegroting 2027 en de geactualiseerde begroting 2026 van de veiligheidsregio Utrecht. Daar is een amendement aangekondigd door de VVD. Geeft de heer Hoogstraat het woord.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het volgende, wij vinden die stukken van de veiligheidsregio wat betreft financiële zaken best wel in orde, maar we moeten ook vooruitkijken en dan gaat het eigenlijk ook om het toekomstscenario. En we constateren dat de veiligheidsregio Utrecht een steeds belangrijke gemeenschappelijke regeling wordt, maar ook dat daar toch heel veel geld in omgaat en dat we ook heel nadrukkelijk de veiligheidsregio moeten wijzen op wat risico's die er zijn. En dat hebben wij verwoord in een amendement om de zienswijze die het college in eerste instantie wilde indienen op een aantal punten toch aan te vullen. Ik vraag even aan de voorzitter, de bedoeling is of ik het besluit wat het amendement inhoudt even voorlees. Of dat u zegt, nou het is genoeg naam te lezen op de stukken, maar misschien voor de kijkers en de luisteraars thuis.
1: Wellicht kunt u punt 1 tot en met 5 wel eventjes
12: doornemen. Ja, oké, dat is duidelijk. Ja. Nee, dat is goed.
1: Voor de volledigheid. Ja,
12: ja, het heeft voor volledigheid. Dan gaat het dus over dat wij de zienswijze aanvullen met de volgende zinsnede. De mate waarin de VRU afhankelijk is van de buiten de EER gevestigde ICT en cloudleveranciers en de wijze waarop kritische digitale processen waar mogelijk met inachtneming van continuïteit, veiligheid en doelmatigheid kunnen worden ondergebracht bij en binnen de Europese gemeenschap gevestigde leveranciers. 2. De personele, organisatorische, fiscale en financiële gevolgen die de uitvoering en de handhaving van de wet DBA, dat is een Europese wetgeving, kan hebben voor de inzet van de vrijwillige brandweerlieden. 3. De financiële gevolgen van de voorgenomen korting van 10% op de BDUR, dat is een brede doeluitkering voor rampenbestrijding, mede in relatie tot de uitbreiding van het takenpakket van de veiligheidsregio's. 4. De verdere uitwerking van toekomstscenario 2, zijnde de zaak op orde, waaronder het compensatiemechanisme, de financieringssystematiek, de indexeringssystematiek en een mogelijk volumecomponent. 5. De toekomstige plannen voor de brandweerkazernes en de financiële consequenties daarvan voor de deelnemende gemeente. De Raad verzoekt de veiligheidsregio Utrecht daarbij per gemeente een meerjarige doorkijk te verstrekken van de financiële impact op de gemeentelijke bijdrage, zodat gemeenten tijdig kunnen anticiperen op de mogelijke personele, organisatorische en financiële gevolgen. Dat was het.
1: Dan maakt dit amendement onderdeel uit van de beraadslaging en zou ik de heer Verkuijk graag willen verzoeken om hier mijn plaats in te komen nemen, aangezien ik de portefeuillehouder ben. En nu de plaats van het voorzitter.

0: Oké, dankjewel allemaal. Ook van harte welkom in deze. De burgemeester haalt het woord voor. Ik denk eigenlijk dat eerst de reactie op de abonnement, dat u daar eerst de reactie op geeft, lijkt me het handigste voordat ik de anderen het woord geef.
1: Ja, ik kan wel vanaf hier, hè. Het is natuurlijk al aangekondigd in de commissie dat u dit amendement aan het voorbereiden was. Ik heb toen al gezegd, het is in samenwerking met de raadsrapporteurs tot stand gekomen, wat ook precies de bedoeling is van de raadsrapporteurs. Dus dat valt te waarderen. Ik zie het als een ondersteuning en kan mij dan ook vinden in het amendement wat voor ligt.
2: Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, het CDA was het ook niet eens met het voorstel om geen zienswijze in te dienen. En eigenlijk alle verstandige woorden over het inhoudelijke amendement zijn al uitgesproken door mijn collega raadsrapporteur. Wij vinden het ook belangrijk dat wij worden meegenomen in de personele en financiële uitdaging die de VRU kent. En dat we tijdig daarop kunnen anticiperen. Dus dank voor aan mijn collega raadsrapporteur voor het inhoudelijke amendement. En wij zullen die steunen.
0: Mag ik het woord geven van de heer Agoort?
3: Ja, wij gaan hem ook ondersteunen. Dus ik vind het prima aanvulling.
0: Okay. Zijn er anderen die over het amendement iets willen zeggen? Ik zie de heer Kok. Ja, wat in mijn richting kijken, hoor meer niet. Ja, Oké, is er iemand voor de eerste termijn? Want die iets naar voren wil brengen, want dat kan ook nog. Ook daar zie ik niemand. Dan vraag ik inderdaad, wil er iemand een stemverklaring over het amendement? Ik neem aan van niet, maar het mag wel. Mag ik trouwens voorstellen dat het met algemene stemmen is aangenomen? Oké.
4: De voorzitter.
0: En dan is het over het voorstel. Heeft er iemand een stemverklaring voor het voorstel?
5: Ja. Meneer de voorzitter, ik wil nog iets zeggen. Ik kijk even in het stuk en natuurlijk fantastisch ziet dat eruit. En met dank ook aan onze onverprezen griffier. Maar het blijkt dat u toegetreden bent tot de ChristenUnie. Zonder dat u dat weet.
0: Nee, maar ik ben blij dat je dus inderdaad wat nieuws brengt.
6: Dat is, voorzitter, daar kan ik aan aanvullen.
0: Maar dan moet ik eerst toestemming aan de heer Kok vragen.
5: Ja, de heer Kok is nu een tweemansfractie, dat is toch geweldig. En hij had maar één stem bijna tekort om in de raad te komen. En nu heeft hij de twee. Nee, maar dat is een grapje. Nee, okay.
6: Voorzitter, dat is vorige week gebeurd. Toen heeft hij Luther ontmoet.
5: Ja, ik wel, maar hij niet, toch?
2: Dat is een mooi lichtblauw effect.
0: Oké. Goed, niemand voor een stemverklaring, niemand tegen het voorstel, dan is het voorstel met de algemene stemmen aangenomen. En dan geef ik weer de hamer over aan de echte voorzitter.
7: Ja.

0: gaan wij door naar punt 12, het raadsvoorstel verhoging budget starterslening. En daar is een amendement aangekondigd van de VVD. Mevrouw Elsendoorn, mag ik u het woord geven?
1: Ja, voorzitter, dank u wel. In de commissievergadering heeft de VVD aangegeven kritisch naar het voorstel te kijken. En die kritische houding die is niet veranderd. Laat ik vooropstellen dat wij het doel van de starterslening begrijpen en ook de effecten daarvan ondersteunen. We willen starters een kans geven op de woningmarkt en we zien dat de regeling ook kan bijdragen aan de doorstroming. En met de verkoop van woningen in de bleek fase 1 in het vooruitzicht vinden wij het daarom begrijpelijk dat het college voorstelt het budget nu aan te vullen. Tegelijkertijd hebben wij fundamentele twijfels, want de VVD vindt dat de gemeente geen bank is. Iedere euro die wij beschikbaar stellen aan een starterslening is gemeenschapsgeld dat niet beschikbaar is voor andere opgaven. En juist nu de financiële vooruitzichten voor gemeenten onzeker zijn, moeten we zorgvuldig omgaan met onze middelen. Daarnaast vragen wij ons af of dit op de langere termijn wel de meest effectieve manier is om starters te ondersteunen. We zien dat verschillende gemeenten om ons heen inmiddels zijn gestopt met de starterslening en dat roept de vraag op of deze regeling ook in de toekomst nog de beste inzet van gemeentelijke middelen is. Of dat er betere manieren zijn om starters aan een koopwoning te helpen. Tegelijkertijd willen wij voorkomen dat de regeling juist nu stilvalt. En met de bleek in aantocht vinden wij het belangrijk dat starters de mogelijkheid houden om een woning te kopen. Als we moeten kiezen, hebben we liever dat starters eigenaar worden van een woning dan dat ze langdurig aangewezen zijn op een huurwoning. Voorzitter, daarom kiezen wij vandaag voor een genuanceerde lijn en wij steunen de voorgestelde verhoging van het budget, omdat wij het effect van de regeling op dit moment zien. Maar wij steunen niet het principe van een automatische aanvulling van het budget zoals nu gebeurd is. De starterslening is wat de VVD betreft dan ook geen open einde regeling. En daarom dienen wij vandaag een amendement in. En met dit amendement leggen we vast dat de gemeenteraad tijdig wordt betrokken wanneer 2/3 van het beschikbare budget is benut. En op dat moment kan de raad op basis van de financiële situatie en de woningmarkt van dat moment opnieuw een integrale afweging maken over het vervolg van de starterslening. Zo houden wij als raad regie over deze financiële keuze en voorkomen we dat toekomstige aanvullingen een automatisme worden. Iedere volgende aanvulling moet een bewuste keuze zijn van de gemeenteraad en niet het logische vervolg van het vorige besluit. En daarom zal ik even alleen het dictum voorlezen, omdat ik de rest ongeveer net heb verteld in mijn betoog. En daarom besluiten we aan het voorgestelde besluit beslispunt 3 toe te voegen. Het college informeert de gemeenteraad tijdig wanneer het beschikbare budget voor de starterslening voor 2/3 is benut en legt de situatie vervolgens eerst aan de gemeenteraad voor, voordat een eventuele verdere aanvulling van het budget voor de starterslening wordt voorbereid. Tot zover.
0: Dank u wel. Dan is dit amendement onderdeel van de beraadslaging. Wilt u eerst het college hierover horen? Nee, wat zelf. Heer Verwij, CDA.
2: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, het zal niemand hier verbazen dat het CDA erg enthousiast wordt van dit voorstel. Al bij het indienen van het voorstel hoopten wij dat de pot voor startersleningen snel aangevuld zou moeten worden. Het betekent namelijk dat verschillende Montfoorters en Linschotenaren bezig zijn om een eerste woning in onze gemeente te kopen en daarbij gesteund worden door een starterslening. Mooi dat dit voorstel er dus ligt. Ook zijn we blij dat wethouder Pennarts in de commissie heeft gezegd dat de pot snel aangevuld kan worden als dit bedrag niet voldoende blijkt te zijn. En eerlijk gezegd verwachten we dit ook, want de wethouder reageert altijd erg enthousiast als het CDA roept dat er meer betaalbare woningen naar Montfoorters en Linschotenaren moeten gaan. We rekenen dus op zijn toewijding om een hoger percentage te realiseren dan op Rapijn. Sterker nog, de coalitie heeft zelfs in haar akkoord opgeschreven dat alle inwoners van Montfoort en Linschoten in onze gemeente een huis moeten kunnen vinden. We waren dan ook verbaasd dat 2 van de 3 coalitiepartijen in de commissie openlijk twijfelden om de pot met 1 miljoen aan te vullen. En blijkbaar is die kritiek nog steeds levend. En als klop op de vuurpijl werd ook nog de jacht geopend op het maximaal te lenen bedrag van 50.000. Daarom wil het CDA vanavond heel duidelijk zijn. Als jullie echt willen dat woningen naar Montfoorters en Linschotenaren gaan, dan rekenen we op jullie steun om de pot met startslening met 1 miljoen aan te vullen. En rekenen wij erop dat het maximale leenbedrag ook 50.000 blijft. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, de heer Verwijn. De heer Milius.
3: Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, wij steunen dit voorstel ook omdat het die jonge inwoners van Montfoort en Linschoten een reële kans geeft op een eerste woning. En ook het huidige fonds opraakt, terwijl de woningen van de Bleek binnenkort van start gaan. Dus als we nu niet handelen, is het risico dat er geen budget meer is. Hè. Laat dat helder zijn, dat is duidelijk. Maar toch willen we ook kritisch zijn. En dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk met de financiële situatie. Er is minder geld voorradig, dat kunnen we allemaal zien. Dus we willen de regie houden. En dat is een beetje in lijn met mevrouw Elsendoorn. Niet dat, dat bij een volgende tranche niet automatisch opnieuw geld beschikbaar wordt gesteld. Hè, middels een voorstel. Maar dat eerst wordt geëvalueerd van hoeveel starters zijn er nou geholpen. Hoe pakt de regeling financieel uit? Is voorzetting wenselijk? Hè? Dus dat je niet automatisch maar doorgaat, maar dat je gewoon telkens kritisch kijkt van, ja, willen we dit nog? Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel. De heer Kok, ChristenUnie.
4: Ja, dank u wel, voorzitter. ChristenUnie is ook voor dit voorstel een goede regeling. Het is mooi dat er gelijk goed gebruik van wordt gemaakt en dat we nu moeten aanvullen. Over het amendement, volgens mij is dat bijna hetzelfde amendement in de vergadering van december besproken. Dus bij een 2/3 aanvulling komt de wethouder eerst naar de raad, hè, zodat we zo te kunnen beslissen. Maar er staat nu een kleine andere bewoording in het amendement. Maar dus het college komt al bij de raad, zodat wij inspraak hebben over het vervolg dat het niet automatisch wordt aangevuld. Ja, verder heb ik geen opmerkingen.
0: Dank u wel. Anderen nog? Vera Goor, D66.
5: Wij zijn ook voor dit voorstel. 50k is eigenlijk nog een druppel op groeiende plaat, dus het bedrag moet absoluut niet minder worden. Dus laten we het als houden. En eigenlijk, het amendement lijkt mij overbodig, omdat het mij niet meer als billig lijkt dat de wethouder te komt dat ze weer aangevuld worden.
0: De heer Timmeraans, SGP.
6: Dank u wel, voorzitter. Wij vinden het eigenlijk wel fijn dat dit voorstel voor ligt. Dat betekent dat er reuring is op het gebied van het gebruik maken van startersleningen. We zijn ook blij dat we deze voorziening kunnen leveren aan starters in onze gemeente. Die dan wel aan een reeks voorwaarden moeten voldoen. Zodat we weten dat het ook inwoners zijn die gebonden zijn aan de gemeente. We zijn ook wel voorstander van om dat bedrag toe te voegen. Zeker omdat we zien dat er best wel veel woningen gebouwd gaan worden. Ik had hem wel even een vraag op het amendement. Ik twijfel even of ik dat nu kan doen, want het is de eerste termijn, maar ze hebben hem al ingediend. Want er wordt in het amendement benoemd dat voor 2/3 is benut. En nou zie ik in het voorstel telkens dat er genoemd wordt, er is gereserveerd en er is uitgegeven. En nou is de vraag, gaat dat in het amendement over hetgene wat gereserveerd wordt? Of pas wat er echt uitgegeven is? Want het kan namelijk heel snel gaan.
0: Kunt u daar een reactie op geven, mevrouw Elsendoorn?
1: Ja, voorzitter, dat kan ik zeker. Dank voor de vraag. In principe, we hebben hier in december ook een uitspraak over gedaan. En toen is ook een amendement aangenomen dat er eerst naar de raad gegaan zou worden. Maar nu wordt er gelijk een voorstel voorgelegd met een verhoging van het bedrag. En wat wij graag zien is dat we eerst even evalueren van hoe staat het er nu voor. En wat heeft die starterslening nou teweeg gebracht. En dat we dan als raad eerst een keuze maken, wat doen we nu verder met de starterslening, voordat er gelijk een voorstel komt met we gaan het bedrag weer automatisch ophogen. Want dat is in onze optiek een open einde regeling. Wat dat betreft is de strekking voor hoe we het moeten lezen over benutten hetzelfde als wat in december is voorgelegd. Alleen koppelen we er nu iets harder aan dat we het eerst als raad gaan bespreken wat willen we nu met die starterslening, ook gezien de financiële situatie waar de gemeente mee te maken heeft. En daarna gaan we bekijken of dat...
7: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot 12:30. van Bemmel Container Service. Al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland. Je lokale blik. Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 7 uur.
8: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt die niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
7: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Spotlight. Rock, rock, rock en nog eens rock. Presentatie Ton van der Lid en Luc Hoogstraten.

Ja, goedenavond luisteraars. Welkom bij het programma Spotlight. Weer op deze dinsdagavond. En ja, het is nu nog lekker weer buiten. Het is nog niet te warm, dus het is goed te doen hier ook in de studio. Dus ik denk ik ga gewoon even lekker weer wat...

En dat was muziek van eigen bodem van niemand minder dan George Cash met het nummer Nightingale uit de jaren 60. We gaan nu verder met Whitesnake. En ik heb voor u klaarstaan Now You're Gone.

En dat was muziek van de band The Editors. En ze traden op onder andere op Pinkpop, maar ook op Werchter, het grote festival in België. We gaan even kijken, we gaan we nu even draaien. We gaan draaien Paul Garrick. En Paul Garrick die komt naar Nederland. En ja, ik ga er ook naartoe. Ja, hartstikke leuk, want een geweldige zanger van de band Squeeze natuurlijk. En van How Long, je kent die nummers allemaal wel. Ik ga het nummer draaien, Don't Shed a Tear.

Ja, dat is muziek uit de jaren 80 van de Limburgse band. Even kijken, Valentine en het nummer wat we... Van Sinatra moet ik zeggen. Oh, dat gaat niet helemaal goed. Sinatra moet ik zeggen. En het nummer wat ik draaide, dat was Love Never Dies. We gaan nu verder met de band Within Temptation met Mother Earth.

Ja, dat was even een rustpuntje in de uitzending. En dat was muziek van Chris de Burg met het nummer In a Country Churchyard. We gaan nu wel een lang nummer draaien. En dat doen we met Bed Out of Hell van Meat Loaf.

0: Ja, en met Horsfeed No Name van Amerika zit het eerste uur erop voor mij. Tot na het nieuws en commercials voor het tweede uurtje Spotlight.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Nu het nieuws van 8 uur.
4: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. Zes verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de zes van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de tweede keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten is een professioneel bedrijf dat zich richt op schoonmaakdiensten in de ruimste zin van het woord. En voor zowel kleine als grote bedrijven. Met uitgebreide diensten en producten krijgt u schoonmaakwerk op maat. ATB adviseert u graag welke schoonmaakoplossing het beste bij uw bedrijf past. ATB Schoonmaak is officieel gecertificeerd met het gerenommeerde keurmerk Schoon. Dit keurmerk is een waarborg voor onze toewijding aan kwaliteit, professionaliteit en duurzaamheid in de schoonmaakdiensten. Voor informatie belt u met 0348 507713 of ga naar atbschoonmaak.nl.
1: Download nu de Radio Stad Montfort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfort. Zie welke nummers er gedraaid worden. Lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfort nu uit de App Store of Google Play Store.
5: ATB Schoonmaak en Bedrijfsdiensten voor een blinkend en schoon resultaat. Ook is ATB Schoonmaak op zoek naar enthousiaste schoonmaakmedewerkers. Er zijn diverse schoonmaakvacatures beschikbaar. Kijk op atbschoonmaak.nl voor alle informatie.
2: Je luistert naar Radio Stad Montfort. In Montfort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfort.nl.
3: Radio Stad Montfort.
2: Met nu Spotlight. Rock, rock, rock en nog eens rock. Presentatie Ton van der Lid en Luc Hoogstraten.

Ja, luisteraars, welkom terug bij het tweede uur van de Spotlight. We begonnen het tweede uur met een nummer van U2, Where the Streets Have No Name. We gaan nu verder met mooie muziek. En dat is muziek in de trant van de oude Birds. De groep heet Beechwood Sparks. En het nummer wat ik ga draaien, Sparks Fly Again. De Beechwood Sparks.

Ja, van het geweldige album Escape was dat Journey met Who's Crying Now. Ga nu een mooi lang nummer draaien en dat is gelijk een bluesnummer van Joe Bonamassa. I Fell Apart en dat is van het album Live in Cork in Ierland. En dat was een tribute voor Rory Gallagher. En I Fell Apart, ik wilde geen heel bekend nummer draaien Rory Gallagher, maar ik dacht van, dit is ook wel leuk. 10 minuten genieten van geweldige bluesgitarist Joe Bonamassa.

Ja, eens even terug naar de jaren 80 met Howard Jones met What is Love. Verder met de band Foreigner en ze treden nog steeds op. En ik ga een mooi nummer draaien, Love on the Telephone.

Ja, dat was even ver terug in de tijd met de Monkees nog, met het nummer The Last Train to Clarksville. Ja, hoe laat gaat hij? Ja, dat, als je dronken bent, dan weet je helemaal niet hoe laat hij gaat. Of hij gaat helemaal niet. We gaan verder met de band Chicago met het nummer Look Away.

Ja, met I Was Made For Loving You van Kiss ben ik aan het eind gekomen van 2 uur Spotlight. Ik ga mijn stokje overgeven aan Gerard Eenink voor dit programma Jazz Time tussen de 9 en 11. Dus dat gaan we zo horen. En dan kunt u ook vast weer lekker genieten van heerlijke jazzmuziek. Ik heb er nog eentje klaarstaan voor u. En die is van, even kijken. Ja, Roxy Music, Jealous Guy. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. Tot de volgende week.

0: Gaat u bouwen, verbouwen of eens een flinke opruiming houden? Via Van Bemmel Container Service kunt u het afval op een verantwoorde en milieuvriendelijke manier opruimen. Bestel uw container snel en makkelijk online via www.container-verhuur.nl. Gaat u uw tuin opknappen of misschien wel opnieuw inrichten? Ook dan bent u bij ons op het juiste adres. Bestel uw zand, grind en grond online via www.zand-n-grind.nl. Van Bemmel Container Service vindt u op de Handelsweg nummer 7 in Harmelen en op IJsselveld 1E in Montfoort. We zijn ook op zaterdag geopend van 8 tot half 1. Van Bemmel Container Service, al ruim 40 jaar de scherpste prijzen van Nederland.
1: Download nu de Radio Stad Montfoort app en luister overal via je smartphone naar Radio Stad Montfoort. Zie welke nummers er gedraaid worden, lees het laatste nieuws uit de regio en nog veel meer handige opties. Daarnaast is het ook mogelijk om berichten te sturen naar de studio van Radio Stad Montfoort en is de app te gebruiken via Chromecast of Airplay op je tv. De Radio Stad Montfoort app is er voor iPhone en Android toestellen. Download de app van Radio Stad Montfoort nu uit de App Store of Google Play Store.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 9 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Met nu Jazz Time. Jazz uit alle hoeken van de wereld. Presentatie Marcel Wolf en Gerard Enink.
3: Een heel goede avond, beste luisteraars, bij Jazz Time bij Radio Stad Montfoort. Mijn naam is Gerard Enink. Marcel Wolf was ook beloofd, maar die is er vanavond niet. Als het goed is, zit hij wel te luisteren. Ik hoop dat ik een beetje kan plezieren met de muziek die gaat draaien. Vaak als ik hier alleen zit, dan begin ik altijd met een stukje waar ik eigenlijk nooit genoeg van kan krijgen. En ik hoop u als luisteraar ook niet. Pianist Red Garland met zijn trio. En van hem gaat u beluisteren. Please send me someone to love.

Ja, ik kan daar nooit genoeg van krijgen. Red Garland, wat een heerlijke pianist. En relax zoals hij speelt. En ook mooi. Please Send Me Someone to Love. Red Garland met zijn trio. Ik ga verder met een stuk uit een album van zangeres Fay Clasen. Fay Clasen sings Two Portraits of Chet Baker. Toen dat uitkwam, ik denk nou meer dan 10 jaar geleden. Toen is zij nog bij ons in de studio geweest, Fay Clasen. Als een bescheiden iemand die net aan een grote carrière begon. Wat ze zelf toen nog niet wist, denk ik. Maar zij was bij ons in de studio en wij mochten ook erbij zijn toen het album Two Portraits of Chet Baker, Fay Clasen Sings, werd gepresenteerd. En ja, dat is altijd alweer leuk. Ik ga een stukje draaien uit het tweede album en dat is getiteld Fay Clasen Sings Two Portraits of Chet Baker. Het eerste is allemaal zonder tekst. Zingt ze dat en de tweede gewoon met tekst. Dat vind ik toch alweer aardiger. Fay Clasen's vocals. Jan Menu, bariton sax. Jan Wessels trompet. Karel Boulet piano. Hein van der Gijm bas. En Johnny Engels drums. Gaat u luisteren naar... Nou moet ik even kijken welk nummer. Dat was... nummertje 5. He was too good to me.

He was too good to me. En dat was prachtig gezongen, denk ik, door Fee Klaasens. Ze hebben erbij gestaan dat Jan Menu op de bariton straks. Jan Wessels trompet, Karel Boudet piano, Hein van der Rijn bas en Jan Engels drums. Ik dacht dat het zo'n jaar of 10 geleden was, maar het is al meer dan 20 jaar geleden. 2005 dat deze opname werd gemaakt. Wij waren bij de release, ik zei het al, op uitnodiging van Fee. En we hebben ervan genoten. En ook van de muziek. Hij blijft nog steeds heel mooi, deze plaat, denk ik. Ik ga verder met een andere zangeres. Ja, normaal dan zorgt Marcel voor de zangeressen. Ik zal het vanavond doen. Ik hoop dat hij een beetje mee in de smaak valt. Ik heb hier, de Japanse zangeres en pianiste Eriko Ishibara. Van de CD The Crazy Town gaat u nu beluisteren. Violets of Your Furs.

Violets for Your Furs. Het werd beroemd gemaakt door niemand minder dan Billie Holiday. Maar hier werd het ook heel fraai gezongen door de Japanse zangeres Eriko Ishihara. Zij speelde ook piano en verder speelde nog mee Connie Oxley op gitaar met Miles Bass en Steve Brown drums. Ik begon deze jazztime met pianist Red Garland. En daar krijg ik nooit genoeg van. Dus ik denk, ik laat nog een stukje van deze man horen. Van hetzelfde album Red Garland's Piano, waarop hij samenspeelt met Paul Chambers bas en Art Taylor drums, gaat hij nu beluisteren The Very Child of You, Red Garland.

Ja, The Very Thought About You. En het is prachtig gespeeld door Red Garland met zijn trio. Daarvoor hoorde hij een zangeres, Japanse zanger, Ichiko. Had je nou zo'n moeilijke naam, kan je zo bedenken. Maar die zong Violet for Your First, wat er bekend werd gemaakt door Billie Holiday. Dus ik denk, ik ga verder met Billie Holiday. Dat kan altijd wel. En ik heb uitgekozen But Beautiful. Een van haar laatste albums, Lady in Satin. Haar stem is gebroken, maar de muziek is nog steeds bijzonder. But Beautiful, Billie Holiday.

It's a problem. Oh, it's play. It's a heartache. Anyway.

But Beautiful. Ja, wie kan het mooier zingen dan Billie Holiday? U luistert naar een versie van haar prachtige album Lady in Satin. Ik ga even verder met een stukje piano. Rustige muziek, dat blijft het vanavond. Je gaat luisteren naar Ray Brown en zijn trio. Bassist Ray Brown met niemand minder dan Gene Harris op de piano. Ja, en de titel is ook niet misselijk. Cry Me a River, het Ray Brown trio.

Cry Me a River. Heerlijk gespeeld door pianist Gene Harris als lid van het Ray Brown trio. En Ray Brown was uiteraard de bassist. Ik ga nog even terug naar het album van Faye Clarkson. Faye Clarkson sings Two Portraits of Chet Baker. Simpelweg omdat ik het prachtige muziek vind die erop staat. En een van mijn lievelingsstukken is een compositie van Elvis Costello. Almost Blue, en dat gaat u nu beluisteren. Faye Clarkson vocals, Jan Monnie bariton sax, Jan Bessels trompet, Karel Bollet piano, Hein van der Rijn bas en John Engels drums. De opnames werden gemaakt in 2005. Almost Blue.

Almost Blue. Het is een fantastisch nummer. En als het dan ook zo gezongen wordt, ja, dan is het een pareltje, denk ik. Fee Klaassen beluistert u. En zij zong Almost Blue van Elvis Costello. Zij werd begeleid en bijgestaan door Jan Menu bariton sax, Jan Wessels trompet, Karel Boulay piano, Heim van der Rijn bas en Johnny Engels drums. Ben ik alweer aangekomen aan het laatste nummer van het eerste deel van deze Jazz Time. En daarvoor heb ik uitgekozen het titelstuk van een prachtig album van trompetist Lee Morgan, Cornbread. En dat werd uitgebracht in 1967, want dat is al wel lang geleden. Hij speelde daarop samen met Jackie McLean, alt sax, Hank Mobley tenor, Herbie Hancock piano, Larry Wright bass en Billy Higgins drums. Cornbread.

Cornbread van het titelstuk van het gelijknamige album Cornbread door Lee Morgan, de trompetist. Het is alweer tijd voor de pauze, zou ik maar zeggen, het nieuws. En daar gaan we nu naar luisteren. Zo dadelijk althans. Ik ga er even uit, ben zo dadelijk weer bij u terug. Ik zou zeggen, tot straks.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazz Time. Jazz uit alle hoeken van de wereld. Presentatie Marcel Wolf en Gerard Enink.
2: Ja, beste luisteraars, ga even snel verder met deze Jazz Time. Mijn naam is Gerard Enink. Ik moet het even helemaal alleen doen. Ja, dat valt allemaal niet mee. Maar de muziek die maakt een hoop goed. En we gaan rustig nog een uurtje lekkere jazzmuziek laten horen. En ik begin met tenorsaxofonist Stanley Turrentine van zijn eerste album wat hij uitbracht op Blue Note. Uit 1960 om precies te zijn. En het album heette A Lookout. Daarop speelde hij samen met Horace Parlan piano, George Tucker bass en Al Hayward drums. En daarop staat onder andere ook een mooie ballad, Journey into the Melody.

Stanley Turrentine, hij speelde fantastisch. Journey into a Melody. En hij deed dat met Al Harewood op de bas. Gene Tucker op drums. Ik ben de pianist even vergeten, maar dat komt nog wel weer. Dat maakt niet uit. Ik ga verder met een andere grote pianist. Keith Jarrett. Van zijn album, even kijken, dat is getiteld Somewhere, wat hij opnam in 2009. Live in Luzern. Hij speelde uiteraard mee samen met Jack DeJohnette op de drums en Gary Peacock op de bas. Trio dat bekend werd van hun vertolking van jazz standard. Zo ook deze Between the Devil and the Old and the Devil and the Deep Blue Sea. Ja, zo moet ik het uitspreken. Daar komen ze.

U luisterde naar Between the Devil and the Deep Blue Sea. En het werd de hele gespeeld door Keith Jarrett. Pianist Keith Jarrett met zijn trio. Dick DeJohnette op de drums en Gary Peacock op de bas. Ze speelde het in 2009 live in Luzern. Ga ik verder met Stanley Turrentine, de tenor saxofonist. Je hebt vanavond al heel wat van hem gehoord. Ja, soms dan heb je dat. Dan denk je van, nou, we daar eens gaan luisteren. En ik ben een liefhebber van zijn mooie, brede tenor saxofoon geluid. En zeker als hij dat ook doet samen met zijn toenmalige echtgenote Shirley Scott op het orgel. En dat gaat u nu beluisteren. Shirley Scott op het orgel en Stanley Turrentine tenor sax. Zij spelen Time After Time.

We luisteren naar Stanley Turrentine, de tenorsax, met zijn echtgenote Shirley Scott op het orgel. Time After Time was dat. Ik ga verder met de Canadese zangeres Molly Johnson. In 2014 gaf zij een album uit, Because of Billy, waarop zij allemaal stukken zingt die bekend zijn geworden door de prestaties van Billie Holiday. Gaat je luisteren naar een van de bekendste stukken van Billie Holiday, denk ik, nu prachtig vertolkt door Molly Johnson. Don't Explain.

Ik was al een nummertje te vroeg. Je gaat nu luisteren eerst nog naar, Ray Charles. Met How Long Has This Been Going On?

Rebecca, how long have you been doing it to me? How long has this been going on? Ja, dat kan nooit lang genoeg duren, Ray Charles. Hij zong het. En dan gaat hij nu luisteren inderdaad naar Molly Johnson, de Canadese zangeres van haar album Because of Billy uit 2019. Gaat hij nu beluisteren. Don't Explain.

Don't Explain. Een prachtig eerbetoon van de Canadese zangeres Molly Johnson aan niemand minder dan Billie Holiday. Een van haar succesnummers, Because of Billie, was het album. En het nummer heette Don't Explain. Ga ik verder met twee van onze favorieten. Dan praat ik over Marcel en mijzelf. Denk ik niemand minder dan organist Jimmy McGriff en alt-saxofonist Hank Crawford. Van hun kwartet gaat u nu beluisteren. Frame for the Blues.

Ja, heerlijke bluesmuziek, denk ik. Frame for the Blues. Dat is de titel van het stuk wat je net beluisterde door niemand minder dan organist Jimmy McGriff en alt-saxonist Hank Crawford. We hebben hem samen, tenminste, en zo hebben we dat in onze gedachten staan, ooit gezien, Hank Crawford, live in Berlijn. Marcel weet er alles van. Heeft ons veel cd'tjes opgeleverd, denk ik, maar waar we het daar maar verder niet meer over hebben. Want we zijn alweer bijna aan het eind gekomen van deze Jazz Time. Nog één nummer en daarvoor heb ik uitgekozen niemand minder dan Ben Webster op de tenor sax en Oscar Peterson op de piano. Ja, een beetje een treurige titel, maar ja, toch, de muziek is mooi. Dus ik denk dat ik het dan maar ga draaien. When Your Lover Has Gone.

When Your Lover Has Gone, gespeeld door Ben Webster. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze jazztime bij Radio Stad Montfoort. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. En ik zou zeggen, van straks wel terug. En dan hoop ik weer tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden woningen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en gebogen kolommen. De autoriteiten lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen, maar ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De zaak van de zes van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat ander licht op de zaak kan werpen. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen. Zes verdachten kregen een celstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Later ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Het weer, vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu Jazztime non-stop. Non-stop jazz uit Nederland en alle hoeken van de wereld.

with gladness, hide every trace of sadness, although a tear

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van middernacht.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt het vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.

0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar Radio Stad Montfoort. In Montfoort, Linschoten en wijde omgeving via 106.8 in de ether. Via DAB+, maar ook wereldwijd via radiostadmontfoort.nl. Radio Stad Montfoort. Met nu non-stop muziek.